0: Dimitri. Voor mij is hij naast een houtfeestje aan de gang. Zullen we even aanbellen? Oh. Yo, ik moest kloppen, want je decibel doet het niet. Daarom bel ik even.
1: Oh, hihi, ik zal hem weer aanzetten. Kom binnen.